Mijn vader is een pannenflikker, parasoeflikker is er aan. Want pannenflikker niet meer vrij, doet de parasoeflikker veel klein.